0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
8: John en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
0: SNB
8: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Yes! Puppet, come on! Yeah, Martinez, you ready, girl?

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: SNB.
1: Zon en Breugel, 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en drukkers.
1: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHV Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehvinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: John en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB.
3: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

welkom bij deze Cindy. Met Peter Tilman. We hoorden ze juist Harriet en Love Will Burn uit 2016. En uit 1962 hoorden we John Barry en de James Bond theme. Oude en nieuwe platen zullen zich afwisselen. Oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Platen 2002 is een eeuwigheid geleden. Goed, voor je gevoel dan, hè? Een plaat uit 1988 van de Wee Papa Girl Rappers. Dit zijn The Blow, The House Down.

Niet mijn favoriete muziek destijds, maar in ieder geval de Weepaper Girl rappers waren dat en Blow the House Down. Muziek van AHA uit 1987, dit is The Living Daylight.

Harriet and I really love to see you tonight. Uit 2026, uit de zomer, komt deze plaat van Elvis Presley. Dit is Suspicious Meows.

Elvis Presley en de Ketonairs en Suspicious Meows in 2026. Muziek van de Ragged Bowman. Hij zingt The Human.

Trijden schreef deze week is de Engelse zangeres Harriet. Haar stem lijkt ontzettend veel op de stem van Karen Carpenter van The Carpenters. Dit is We've Only Just Begun. Cindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Twee zangeressen die vrijwel hetzelfde klinken worden. Harriet uit 2024 van de CD Trying to Get the Feeling Again met Old and Wise. En juist de Carpenters. En de Superstar uit 1971. Karen Carpenter, lead vocals. Muziek nu van Eros Ramazzotti uit 1989. Het is Musica E.

Eros Ramazzotti en Musica E. Een plaat die eigenlijk niet veel gedraaid, helemaal niet gedraaid op de radio, is deze van Focus uit 2021. En we kennen Focus uiteraard allemaal van Hocus Pocus en House of the King en Tommy, Sylvia. Maar deze hebben we nog nooit gehoord. Maar hij is wel leuk. En daarom gaan we luisteren naar Talk of the Town. Focus 2021.

Last on the dance floor. Waar gaan we haar vinden dan als ze niet... Nou ja, ze is verdwaald op de dance floor. Ergens op de dansvloer moet Mary Wilson zijn. En als je goed luistert naar Cindy, dan kom je er vaker tegen. Muziek van Crandall Creek. Dit is Riding the Train.

Twee platen achter elkaar die iets met elkaar te maken hadden. We hoorden als eerste Crandall Creek en Riding That Train. En tenslotte hoorden we ze juist uit 2026 eveneens The Locomotion van Honey Dee. Tot slot een plaat van Harriet, Goodbye to Love.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
5: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
0: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

die heeft hij het eigenlijk. Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf. Ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WRR.

lang vergeten. Muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Blind van Blond.

Vanuit Italië, Mattia Bazar en Solo Tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. Niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkey in Studio 2 City met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in deze.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

gezelschap uit Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Uniek FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Have Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

hoogte. Er kwam ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Bekkerradio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen, jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè. Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel. Jamo Be There. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in het Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel...

0: is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: extra weer tijd heeft, lieve luistervrienden.
1: Ja.
0: Margriet Eshuis. Ze groeit op tussen de accordeons en de gitaar. Hè. En ze heeft de muziek van de ouders meegekregen, die beide muzikant waren. En eigenaar van zelfs een muziekwinkel en een muziekschool. Haar grootste bekendheid kreeg ze wel met Lucifer. House of Sale was een van die grote hits. Wel zelfs Henny Huisman nog altijd een drukplaats. Hé, hey, dat is

0: For Saving My Life, Billy Paul in the middle of the road show.
1: Achter de
0: keukengordijn. Het is opgericht in 1978. Een klein orkest van voort uit een mislukt cabaretprogramma. Groot orkest. En trad in eerste instantie van overkop bij Krakersfeest.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Kennen we Harry Jekkers nog?

Plaatje, want inderdaad, het is een plaatje met een gaatje. Voor een frustraatje. En dat frustraatje wil jij was lekker. Leuk hoor, terug naar toen, naar de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was bij de buren. En wellicht ook bij jezelf.

Parijs, Frankrijk. Vive la France. Black is black. En Bolotte zie zo vandaag voor een heerlijk kopje koffie. Ja. En tijdens dat lekkere kopje koffie zakken we even onderuit. Achter een kokje bij.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen

0: jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.
1: Vrij buiten, dat was hij. Oh, van de scheid aan de muren, daar gaan we nog een keer. Ach, zo is het leven wel, mensen.
0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Geniet ervan, hè? Zoals het kan. Juist, inderdaad. Lekker toch? Dat was Ramses, natuurlijk de Ramses Chaffee op je radio.

wat een wereld in is dat geweest. En terug in de middel van de show. Tuurlijk als zoveel muzikale hoogstrandjes uit de voltooid tijd. Tot zover. En niet verder. Voor vandaag althans. En morgen, tuurlijk, dan komt de rest.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

terug met Phil Collins en Sun Studio, de aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen de topstaande en neerwerk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur Chic Coltrane. We gaan naar de wereld van de glitter en glamour. Ed Sheeran, Level 42, Tears for Fears, Sambar. En we trappen af in 76 met You're My Best Friend. Hier is Queen.

Lieve Verschuren, de zus van Q-Music D. Domien Verschuren, is in verwachting van haar overleden partner Tjeu. Dat maakte ze dinsdag bekend in de middagshow van haar broer. Tjeu kwam op 5 mei om het leven bij een verkeersongeval. Een paar dagen na zijn uitvaart ontdekte Lieve dat ze zwanger was. De baby, een zoon, wordt eind januari verwacht. Het koppel had al een 14 maanden oude dochter, Merel. Lieve omschrijft de zwangerschap, ondanks het verdriet, als de mooiste erfenis die ze kon krijgen. Ed Sheeran ziet zijn gehele voorprogramma en begeleidingsband opstappen voor het Amerikaanse deel van zijn looptournee. Phineas, Aaron Rowe, Lucas Graham en de band Boga hebben zich teruggetrokken uit protest tegen het schrappen van rapper Macklemore, die uit de tour werd gehaald na pro-Palestijnse uitspraken. Sheeran liet in een reactie weten dat het schrappen van de rapper niet zijn keuze was, maar dat hij bruggen wilde bouwen en politieke debatten tijdens zijn shows vermijdt. Het is nog onduidelijk wat de beslissing van de artiesten betekent voor het verloop van de tour.

Running in the Family van Level 42 uit 1987 op deze oh zo lekkere vrijdag 18 december. De opstart richting jouw weekend. Waar we zometeen een kijkje nemen in de hitlines. Tot die tijd, Tears for Fears, hier is Sowing the Seeds of Love.

0: 12 weken lang genoteerd in de top 40 en 3 plaatsen doorgestegen naar de nummer 10 positie. Summer and My Body Isn't Ready. We zijn zo terug met Honey Honey van ABBA. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 18 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we na het optrekken van eventuele nevel of mist met wisselende bewolking en geregeld zonneschijn. Het blijft vrijwel overal droog op een enkel lokaal buitje na. Met een matige zuidwesten tot westenwind stijgt het kwik naar 18 tot 20 graden, wat heel normaal is voor deze tijd van het jaar. Morgen overheerst een grijs weerbeeld met af en toe regen en motregen. Ondanks het gebrek aan zon is het met 19 tot 21 graden behoorlijk warm onder een goed merkbare zuidwester. Zondag laat een afwisseling zien van opklaringen en enkele buien. De wind draait geleidelijk naar het noordwest en het wordt 18 tot 20 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Medewerkers van ASML hebben een brievenactie opgezet voor hun collega Omar El-Shal, die al bijna een jaar lang vastzit in Egypte. In een brief die circuleert binnen het bedrijf worden mensen opgeroepen om een Tweede Kamerlid aan te schrijven over de kwestie. Eerder tekenden 1000 mensen van ASML al een petitie. De zaak van Omar komt in oktober voor de rechter. Eigenlijk zou dat al in juli gebeuren, maar toen was Omar om onduidelijke redenen niet aanwezig in de rechtszaal. De student van de Technische Universiteit Eindhoven die gisterochtend in een volle collegezaal de natiegroet bracht, is een minderjarige jongen. Dat laat de politie weten aan Omroep Brabant.

0: Hij is aangehouden voor bedreiging. De politie onderzoekt ook racistische filmpjes die de student eerder in een appgroep stuurde. Het incident vond gisterochtend plaats, net voor de start van een college voor eerstejaars. Medestudenten grepen in en zouden met de jongen op de vuist zijn gegaan. De Eindhovense politie heeft gisteravond een grote verkeerscontrole gehouden in delen van Woensel en Tongeren. Daarbij zijn 87 boetes uitgeschreven. In totaal werden 140 voertuigen gecontroleerd. 5 voertuigen zijn in beslag genomen omdat ze geen geldige registratie hadden. 6 mensen werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. En ook werden boetes gegeven voor telefoongebruik achter het stuur, te hard rijden en rijden met een ongeldig rijbewijs. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog heeft gisteren voor overlast gezorgd in het gebied rondom de Vestdijk. Het terrein was afgezet omdat er röntgenfoto's moesten worden gemaakt van het explosief. De Duitse vliegtuigbom werd gevonden tijdens het leggen van kabels voor de nieuwe woontoren die daar komt te staan. Door de afzetting moesten passanten een tijdje een andere route nemen. En ook de parkeergarage van het Pullman Hotel was door de onderzoeken afgesloten. Wethouder Stijn Steenbakkers belooft met nog een scenario te komen voor het kunstwerk De Paddenstoel. Dat moet wijken voor een nieuw te bouwen woontoren. Op dit moment hebben burgemeester en wethouders bedacht dat het kunstwerk kan worden verplaatst naar de oever van de Dommel bij de Torgelolaan. Het alternatief is slopen. Maar verschillende raadspartijen vinden de locatie niet geschikt en riepen de wethouder op om nog eens na te denken over een andere plek. De politie heeft een 14-jarig meisje opgepakt voor vernielingen bij basisschool De Kleine Vossen in Mierlo. Eind vorige maand werden onder meer digiborden, meubels en lesmateriaal vernield. Ook werden de ruiten van de school ingegooid. De voorlopige schade komt uit op zo'n 100.000 euro. Volgens de politie is een groep jongeren verantwoordelijk voor de inbraak en het vandalisme. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

0: 75. ABBA met Honey Honey bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 18 september. Met onderweg Blondie, Gary Moore, een track van Hartons Artiest van de Week. En Billy Joel gaan we nu naar 1997 met Boyzone. Here is Picture of You.
1: In this

De grootste poppers aller tijden en de geur en smaak van verse koffie hier bij de ochtendshow met muziek van Blondie en Call Me. Zometeen voor de laatste maal Hart als artiest van de week. Maar we gaan eerst naar het jaar 1992. Een hit voor Gary Moore hier op deze o zo lekker.

Het meeslepende All I Wanna Do Is Make Love To You uit 1990. Dit controversiële nummer over een onbekende liftster, geschreven door topproducer Robert John Mutt Lange voor het album Brigade, groeide wereldwijd uit tot een gigantische hit. In Nederland was de plaat 10 weken lang in de top 40 te vinden en claimde een ijzersterke vijfde plek.

Uit 1979, Billy Joel en My Life. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo lekkere vrijdag 18 september. De opstart richting jouw weekend, die we aftrappen met Cheap Trick en Surrender. Dit uur heb ik nog deze van The Dire Straits uit 98. Dit is Calling Elvis. Oh,

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

Kent, Surrender, bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze Ozo Lekker vrijdag 18 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg Arno Smit gaan we nu naar 1985. Hij wist er een nummer 1 hit mee te scoren, Fergal Shark.

Annie keert in het najaar van 2027 terug naar Broadway voor een nieuwe productie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de musical. De regie van de klassieker is in handen van Tony Award-winnaar Sam Pinkleton, die de show omschrijft als een van zijn grote liefdes. Annie beleefde in 1977 haar première, won 7 Tony Awards en staat bekend om nummers als Tomorrow en It's the Hard Knock Life. Wie de hoofdrollen gaan vertolken, wordt op een later moment bekendgemaakt. Ben Saunders is op 43-jarige leeftijd overleden nadat zijn lichaam dinsdag werd gevonden bij de Rijkersvoortse plassen in Arnhem. De politie heeft een misdrijf uitgesloten. Zijn broer Dean reageerde op Instagram op het verlies en sprak van vreselijke pijn en een zware tijd voor de familie. Saunders werd in 2011 landelijk bekend als de allereerste winnaar van The Voice of Holland, scoorde daarna hits als Kill for a Broken Heart en werkte tevens als tatoeëerder.

En na bijna 30 jaar vragen ze zich nog steeds af wie dat de baas is. Je hoorde de Braxtons met de Bas hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. En dat doen we iedere dag 2 uur lang bij jou op de radio. Waar we zometeen naar de hedendaagse hitlijst gaan met Eleanor. Tot die tijd een klassieker uit 1973. Hier is China Groove op die o zo lekkere vrijdag van de Doobie Brothers.

0: 25 weken lang in de Nederlandse top 40. Anatur featuring 54 Ultra met Talk to You. En zakte één plaats naar de nummer 6 positie. We zijn zo terug met The 3 Degrees. Nu is het tijd voor het actuele ochtendshow.
1: Het is vrijdag 18 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we na het optrekken van eventuele nevel of mist met wisselende bewolking en geregeld zonneschijn. Het blijft vrijwel overal droog op een enkel lokaal buitje na. Met een matige zuidwesten tot westenwind stijgt het kwik naar 18 tot 20 graden, wat heel normaal is voor deze tijd van het jaar. Morgen overheerst een grijs weerbeeld met af en toe regen en motregen. Ondanks het gebrek aan zon is het met 19 tot 21 graden behoorlijk warm onder een goed merkbare zuidwester. Zondag laat een afwisseling zien van opklaringen en enkele buien. De wind draait geleidelijk naar het noordwest en het wordt 18 tot 20 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het stroomnet zit zo vol dat tienduizenden huizen die in de Brainport-regio moeten komen niet aangesloten kunnen worden. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Enexis, die ook nog niet weet wanneer er wel ruimte is voor die huizen. Het is voor de directeur van Enexis geen verrassing dat het stroomnet vol is, maar hij had ook niet verwacht dat het probleem zo groot zou zijn. De oppositie in de Eindhovense gemeenteraad heeft een motie van treurnis ingediend tegen het college.

0: Ze vinden dat de gemeenteraad niet goed is geïnformeerd over een nieuwbouwproject net buiten het centrum. Het gebouw van ruim 37 meter past volgens omwonenden ook helemaal niet in de buurt. De coalitiepartijen stemden tegen de motie en voor het nieuwbouwproject. De TU-student die woensdagochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet deed, was nog minderjarig. Andere studenten grepen in na de actie en er zou ook zijn gevochten. De jongen werd nog diezelfde dag thuis aangehouden voor bedreiging. Hij bleek ook racistische filmpjes te hebben gestuurd in een groepsapp. De politie neemt die appjes mee in het onderzoek. Willy van der Kerkhof heeft een officiële onderscheiding gekregen van Armenië. Daar is hij al 5 jaar actief als diplomaat. Hij heeft ervoor gezorgd dat het land zich kan ontwikkelen op gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Door zijn werk zijn er ook meer vluchten gekomen tussen Armenië en Eindhoven. Armenië is hem daar erg dankbaar voor. De onderscheiding werd uitgereikt in het Evoluon. En voetbalvereniging Brabantia in Eindhoven kan 's avonds een van de velden niet gebruiken. Het licht van de lichtmasten wordt geblokkeerd door bomen en die mogen niet gesnoeid worden. Volgens de club is het al 2 seizoenen aan de gang en zegt de gemeente dat ze maar een ander veld moeten gebruiken. Maar die ruimte is er niet. De club is blij met de bomen, maar wil ze wel gesnoeid hebben. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

79 met The Three Degrees en The Runner. Met onderweg van Bastille en rond kwart voor de historische popnieuwsfeitjes hebben we nu een hit uit 2023. Een nationaal product van Davina Michel. Hier is Heartbeat.

1983. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes, gaan we nu naar het jaar 2022. Bastille scoorde wederom een hit met Shut Off the Lights.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 18 september 1976. Het Londense 100 Club Punk Festival vond plaats. Een tweedaags evenement dat de opkomende Britse punkbeweging definitief op de kaart zette. Onder meer legendarische optredens van pioniers als de Sex Pistols en The Clash markeerden dit moment. 1993. Nirvana bereikte voor het eerst de nummer 1 positie in de Amerikaanse albumlijsten met het rauwe en compromisloze album In Utero. De plaat groeide uit tot een iconisch meesterwerk binnen de alternatieve rock. 1970. Jimi Hendrix, een van de meest invloedrijke gitaristen uit de popgeschiedenis, overleed op 27-jarige leeftijd in Londen onder tragische omstandigheden. Zijn revolutionaire benadering van de elektrische gitaar veranderde het gezicht van de rockmuziek voorgoed.

de zender met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen. Geniet lekker van je vrije dagen.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

Goedemorgen, beste luistervrienden. Welkom bij Goud van Oud, het programma met de muziek uit de jaren 60 tot nu. De samenstelling en presentatie is je DJ Hansie, het Golden Oldies.

We beginnen deze aflevering van Goud van Oud met Good Vibrations. Het is een lied van The Beach Boys dat op 10 oktober 1966 als single werd uitgegeven door Capitol Records. De muziek werd geschreven en geproduceerd door Brian Wilson en de teksten zijn van de hand van Wilson en

I Was Made to Love Her. Het is geschreven door onder andere Stevie Wonder en zijn moeder Lula Mae Hardaway. Zij schreef in de tienerjaren van Stevie Wonder mee aan een aantal tracks, waaronder ook de hit Signed, Sealed and Delivered, I'm Yours. Dit nummer is terug te vinden op de gelijknamige album uit 1967. Nu hoorde je de single I Was Made to Love Her. Gaan we verder met The Association, Never My Love.

kleine single van The Rascals. Het was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege deze hit, Groovin'. Hier zijn de Monkees en I'm a Believer.

0: uit 1970, de single Go Back van Grabby Appleton. De single was destijds goed voor 7 weken top 40. Daarvoor hoorde je nog de Cowsills met de single The Rain, The Park and Other Things.
1: Omroep Best.

debuutalbum van de Amerikaanse sunshine pop band Harper's Bazaar. Het werd uitgebracht in 1967 en je hoorde de gelijknamige single. Gaan we door met die mooie single van Bryan Adams. Hier is Heaven.

Je luistert naar Goud van Oud, het programma met de fijnste gouden ouwe, die onder andere single van Bryan Adams. Gaan we verder met Tommy James en de Shondells.

kende hit uit 1967 van de Amerikaanse popgroep The Mamas and the Papas. Het nummer vertelt het ware gebeurde en autobiografische verhaal van hoe de bandleden elkaar vonden en beroemd werden in de folkmuziek. Gaan we verder met de letter, hier is Bonjoura.

Hell's Whisper. Het is de debuut van de Britse muzikant George Michael als soloartiest en uitgebracht in juli 1984. De single kwam uit terwijl hij nog deel uitmaakte van de popgroep Wham. Hij schreef het nummer samen met Andrew Ridgely, het andere lid van Wham. Omdat het nummer niet in de stijl van Wham zou passen, werd het als soloproject van George Michael uitgebracht. Hier is Carol.

Oostenrijkse zanger Falco, uitgebracht in januari 1986. Gaan we verder met de Spencer Davis Groep met...

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag, maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen,

0: Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.

poppetje. Gewoon aan je puppet uit ons basisjaar. James en Bobby Pindle. I'm your puppet. Het jaar waar we de komende 2 uur hier in dit programma met je over gaan hebben is het jaar dat de ontdekking is gedaan van de bacterie die veteranen ook wel de Legionella ziekte veroorzaakt. De Legionnaire disease, zou ik het zeggen. En we gaan het vandaag over 1977. En zeer goedendag, dit is de Bouwval. De komende 2 uur dus met de allerleukste plaatjes uit dat jaar.

0: on the corner. Daar gebeurt het allemaal met Clearance Clearwater Revival uit ons basisjaar. Dat zeg ik nu zo wel in 1, 2, 3, maar ik heb nog eens niet gekeken uit welk jaar dat het afkomstig is. Helemaal niet uit ons basisjaar. 1969, Clearance Clearwater Revival. De groep uit San Francisco met de twee broers Tom en John Fogerty. Clearance Clearwater Revival. Ze braken door ergens in de 60er jaren, een beetje eind 60er, door met hun rhythm and blues klassiekers. Zoals onder andere hadden ze de re-release van Suzy Q. En hij put a spell on you en... Het door John Fogerty zelf geschreven Proud Mary. Dat kwam ook nog redelijk in de hitparade terecht. Maar deze kwam uit 1969 dus. Een van die eerste platen. Down on the Corner. Je luistert naar Dit is de enige echte bouwval. Voor de komende twee uurtjes ben ik bij je. En dan hebben we het allemaal over 1977. Een groep vooraanstaande Tsjechoslowakische intellectuelen publiceert in het West-Duitse Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dat manifest Carta 77. Hierin eisen ze de naleving van de mensenrechten. Mede-ondertekenaars zijn onder andere Vlaksaf Havel, Jan Prozoska, nog een paar hele leuke namen die ik niet uit kan spreken. En zovoort enzovoort. Dan hebben we ook nog in de Verenigde Staten Gilly Gilmore. Die wordt in Utah voor roofmoord door een executiepeloton doodgeschoten. Het is de eerste executie sinds 10 jaar in Amerika.
1: Hey Jim!

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het stroomnet zit zo vol dat tienduizenden huizen die in de Brainport-regio moeten komen niet aangesloten kunnen worden. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van Enexis, die ook nog niet weet wanneer er wel ruimte is voor die huizen. Het is voor de directeur van Enexis geen verrassing dat het stroomnet vol is, maar hij had ook niet verwacht dat het probleem zo groot zou zijn. De oppositie in de Eindhovense gemeenteraad heeft een motie van treurnis ingediend tegen het college. Ze vinden dat de gemeenteraad niet goed is geïnformeerd over een nieuwbouwproject net buiten het centrum. Het gebouw van ruim 37 meter past volgens omwonenden ook helemaal niet in de buurt. De coalitiepartijen stemden tegen de motie en voor het nieuwbouwproject. De TU-student die woensdagochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet deed, was nog minderjarig. Andere studenten grepen in na de actie en er zou ook zijn gevochten. De jongen werd nog diezelfde dag thuis aangehouden voor bedreiging. Hij bleek ook racistische filmpjes te hebben gestuurd in een groepsapp. De politie neemt die appjes mee in het onderzoek. Willy van der Kerkhof heeft een officiële onderscheiding gekregen van Armenië. Daar is hij al 5 jaar actief als diplomaat. Hij heeft ervoor gezorgd dat het land zich kan ontwikkelen op gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Door zijn werk zijn er ook meer vluchten gekomen tussen Armenië en Eindhoven. Armenië is hem daar erg dankbaar voor. De onderscheiding werd uitgereikt in het Evoluon. En voetbalvereniging Brabantia in Eindhoven kan 's avonds een van de velden niet gebruiken. Het licht van de lichtmasten wordt geblokkeerd door bomen en die mogen niet gesnoeid worden. Volgens de club is het al 2 seizoenen aan de gang en zegt de gemeente dat ze maar een ander veld moeten gebruiken. Maar die ruimte is er niet. De club is blij met de bomen, maar wil ze wel gesnoeid hebben. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Van Dikhout en 's nachts in mijn droom, dan zie je hun weer terug aan 1995 alweer. Die zijn opgericht een heel tijdje geleden, maar in 1994 hadden ze hun grote hit Stil in mei. Maar succesvoller waren ze trouwens nog als Van Dijk samen, Van Dikhout, samen met Agda en de Munnik de Puma's vormen. Toen hadden ze een hele dikke nummer 1 hit met Mijn Houten Hart. En dat herken je zeer zeker nog wel. Dit is jouw programma, dit is de bouwval voor vandaag. En we gaan even op de rustige tour. We gaan even terug naar 1977, ons basisjaar. En dat doen we samen met Rob de Nijs. En ik kijk naar buiten en ik denk, het werd zomer.

Uit ons basisjaar 1977. David Desmond. En Jeans On. Ik hoop dat je je jeans al on hebt. Want anders zou het een beetje een faal vertoning zijn als je nu nog ergens in de stad loopt. Of weet ik waar je bent. En je hebt in één keer, kijk zo naar beneden en denkt in één keer van, mis iets. Ik hoop niet dat je dat voorkomt. Maar zou je maar kunnen gebeuren. In een droom of zo, ik weet het niet. In ieder geval, hij was wereldberoemd in 1977. Dave Dundas en jeans on, his soccer jeans, put he on, zo gezegd. De eerste Space Shuttle.

nodig eventjes door te gaan met wat dingetjes uit 1977. De eerste Space Shuttle maakte een vlucht. En wel op de bovenkant van een Boeing 747 in 1977. En het militaire onderzoekscentrum Los Alamos in de Verenigde Staten gaat de eerste supercomputer in werking. Zogezegd de Crake One. Die maakte toen overuren. Een aardbeving ook nog in Zuid- en Oost-Europa kost meer dan 1500, zou ik zeggen, mensen het leven. En astronomen ontdekken ringen rond de planeet Uranus. Ja, ik heb nooit geweten dat Uranus ringen heeft. Maar oké, kan altijd. En de Amerikaanse en de Nederlandse jumbo jet die botsen door zware mist op elkaar op het vliegveld van Tenerife. En dat is bij de Caribische eilanden. 583 mensen komen om het leven die dag. En nu gaan we verder met een hele mooie plaat van een hele leuke dame die haar grootste hit had in 1970 staat hier. Haar enigste hit in Nederland. De Big Yellow Taxi. En ik heb het over Jody Mitchell. Zeer goede dag. Dit is jouw favoriete radiozender. Dit is de enige echte Bouwval.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Verbouw je radio!

1977, ons basisjaar, waar we de komende zo nog anderhalf uur zo'n beetje over gaan hebben. Wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 1977. Onder andere deze plaat van Dana kwam in 1977 hoog in de hitparades terecht in de lage landen, zo gezegd. En verder weet ik heel weinig over Dana te vertellen. Dat is een beetje een raadsel voor me. Heb jij wat dingetjes die je denkt van, hé, hey, dat moet die verbouw weten over Dana 1977? Je hebt nog wel andere Dana's, maar 1977 Dana, kan je me dat even mailen. Ja, gewoon even naar de website, Erik Verbouw, mail het mij even en dan weet ik ook wat meer over deze jonge dame. Tenminste, toen jonge dame in 1977. Hits na hits na hits en over hits gesproken.

han reagerer. Dracula. Lemming uit 1975. En ja, je hebt het al een aantal keren gehoord. Queen Dracula. En het is me toch een lekker ding om mee te schreeuwen, zou ik zeggen. Welkom bij de Bouwval. We hebben het over 1977. In de Amerikaanse staat Kentucky komen 160 mensen om het leven bij een brand in het Beverly Hills Superclub. En het Nederlandse leger maakt een eind aan de gijzelingsacties door Molukse jongeren, die een trein bij de punt en de lagere school in Bovensmilde gijzelden. Twee gijzelaars en 6 kapers worden daarbij doodgeschoten. Spanje houdt de eerste vrije parlementsverkiezingen na ruim 40 jaar Franco-bewind in 1977. En in New York en omgeving treft een blikseminslag een vitale krachtcentrale, dus elektriciteitscentrale, waarna de stroom uitvalt en duizenden mensen plunderend en vernietigend door het stikdonkere New York trekken in 1977. 1977 brachten ze ook fantastische en lekkere muziek uit. Onder andere deze. Je kent ze van andere nummers, maar dit is een van mijn favorieten. Lay back in the arms of someone you love. Smokey.

Lay back in the arms of someone you love. Smokey was dat. Ik zou zeggen, straks na nieuws, reclametjes en dat soort dingen ben ik weer bij je terug. Tot zo!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbass. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbizmagnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
11: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
12: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Zon en Breugel.
7: hitstation met de meeste muziekvariatie
11: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radio-smb.nl.
2: Radio SMB.

lekker nemen het weer uit. Welkom in het tweede gedeelte. Welkom in het tweede uur van de bouwval waar we het gaan hebben over 1977. Waar ook deze fantastische plaat uitkwam van Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood. We hebben straks nog heel wat muziek uit 1977. We hebben dadelijk de Eagles, die komen nog voor je langs. Al Stewart uit 1977. Peter Koelewijn doet het ook nog een keertje voor ons. En Hot Chocolate. Maar daartussendoor hebben we ook nog van allerlei andere hele leuke muziek. Zoals deze van de Nits uit, wat is het, 1988. De J.O.S.D.

zanger Johnny Nash en Cupid uit 1969. Jawel, hij was in de 50, 60 jaren wereld. Tenminste, dus een beetje in Amerika met dit soort plaatjes. Maar in 1972 scoorde hij hits aan de lopende band. Maar dan een beetje met Jamaicaanse reggae die hij ontdekt had in natuurlijk de hoofdstad van de reggae, Jamaica. 1977. We draaien er muziek uit. Ik had het net al beloofd. De Eagles. En dit is Hotel California.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Erik van

Ik heb wel eens gezegd, wij draaien allerlei soorten muziek door de jaren heen. Van vroeger naar oud, van jazz naar hip-hop naar weet ik wat allemaal. En nu hebben we weer een anders uiterste zo'n beetje bereikt met de Shepherds uit 1971. De gebroeders Jan en Nico Schaap zijn afkomstig uit de muzikale vissersfamilie die werkzaam is in de haven van IJmuiden. Nico is de zogenoemde polder, zo moet ik het zeggen. Die ervoor zorgt dat de havenarbeiders, waaronder zijn broer Jan, 's morgens op tijd gewekt worden. En samen met hun zus Lenny, waar die de artiestenaam Helen Shepherd heeft aangenomen, maken ze thuis voor de lol muziek en in de 70 jaar ook nog op de plaat, zo gezegd. En dan denk je de 70 jaar, ja nee, ze doen het nog steeds hoor. Al is het dan wel een beetje uitgedund met de dame en de heer. Onder de naam Shepherds spelen ze nog steeds zo'n beetje, ja, ik sta hier, wat ze nu doen weet ik niet, maar zo'n beetje 2003, 2004 speelden ze nog steeds in het hooggewaardeerde bejaardenhuizencircuit. Jawel. Ja, je moet het maar weten. Je moet het maar willen weten. Over leuke muziek gesproken. 1977, ons basisjaar. Daar komt ook de volgende artiest uit. En dan wel The Year of the Cat, Al Stewart. En over nog wat informatie wil hebben. Nou, oké. Okay. De West-Duitse werkgeversvoorzitter Hannes Martin Schleider wordt door de Rote Armee-fraction in 1977 ontvoerd. En de politiecel in Pretoria, in een politiecel in Pretoria in Zuid-Afrika overlijdt student Steven Biko. Bij zijn begrafenis zijn zo'n 15.000 mensen aanwezig, waaronder diplomaten uit 12 verschillende westerse landen. Lijkenschouwing wees uit dat hij gestorven is aan ernstige hersenletsel en inwendige kneuzingen die hij op heeft gelopen in die gevangenis. Nou, dat gebeurde er allemaal door de jaren heen zo'n beetje. En dit was in 1977 heet van de naald. Maar ook de komende plaat van Al Stewart. Dit is de lange versie van The Year of the Cat.

They're playing our song, ons liedje, van ons tweeën zo gezegd, uit 1972, Rod McEwen. En als je denkt van, hey, die naam die ken ik ergens van, ja, zijn bekendste liedje, song die hij ooit heeft uitgebracht, Soldiers Who Wanna Be Heroes uit 1971. En wat kan ik er meer op zeggen dan dat het een, ja, een echte muzikale duizendpoot was, die McEwen. Hij loopt op zijn 11e weg van huis en heeft zo'n beetje talloze baantjes gehad. Totdat hij in de 60e jaren enige tijd in Frankrijk verblijft. En daar zogezegd het werk van de grote chansonniers leert kennen. En ja, die gaat hij vertalen zo'n beetje in het Engels. En dit was nog voor die tijd. Rod McEwen en They Playing Our Song. En nu terug naar het jaar 2013. Dan moeten we verder terug. Even kijken. Even rekenen hoor. Dat doen we samen met Justin Timberlake. En dit is Mirrors. Een zeer goede dag. Dit is de bouwval op jouw favoriete radiozender hier. Dus blijf er lekker bij. Zet hem harder, zou ik zeggen.

Je wordt ouder papa. Ja, dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor Peter Koeterle Wijn zelf hoor. Oftewel moet ik zeggen Bert Jansen, Gompie. Even kijken, Max Muddy en Soef Soef en de Bevers. Tenminste, dat zijn allemaal zo'n beetje pseudoniemen van Peter Koelewijn, CQ Peter Koelewijn en zijn Rockets. Hij rockt al sinds 1940, want toen had hij zijn eerste hit in het Nederlandse. Ja, ja, ik moest me even helemaal uit laten lopen. En over hits gesproken, hits, wonders en hits, zangers en zo. Hier heb je er ook één. Het is 1977 in dit programma. En dit is de sterfjaar van Elvis the King Presley. In 1900, even kijken. Nee, 2002.

16. Even kijken. 16 augustus 1977 in ons basisjaar is gestorven. De King Elvis Presley. En dit was samen met Junkie XL had hij een hele grote hit in 2002 met A Little Less Conversation, Please. Nou, ik hoop niet dat dat tegen mij gericht is. Anders zou ik mijn mond wel eigenlijk. Maar het zit er weer bijna op, zie ik in één keer voor mijn programma. Dat betekent dat ik afscheid ga nemen. Ik zou zeggen, volgende week ben ik weer terug bij je met een nieuw programma. 2 uur lang de bouwval met weer een nieuw jaar centraal. Ik weet nog niet welk jaar, maar dat hoor je dan wel weer. Nu de One Day Hit Wonder uit 1977. Dit is Anita Garbo en Miracles. Tot volgende week.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. 1 man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
6: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
2: Zonnebreugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
8: Een hoogtepunt uit het jaar

wel voor man van de Dire Straits inderdaad. Ook solo hele gave dingen gemaakt. Going Home from the Team of the Local Hero was het. Jazeker, welkom

Frans, Sherry, met Van Me, Sven Versteeg, ook nog aan alles samen gedaan. Maar eerst Manfred Mann's Earth Band en Davis on the Road Again.

0: Kingston Town. Kingston Town, Jamaica. Ja, daar staat goed onder, de reggae. Dat hebben ze gelijk in UB40 1989. Sven Versteeg daar weer voor met Alles Samen Gedaan. We doen alles samen hier.
1: Today, all night. You're listening to the Golden Sound.
0: Het is toch zo, we doen het toch gewoon samen. We doen het, ja, als ik het alleen zou moeten doen, dan zit ik hier voor de Katsvivel natuurlijk. Of misschien zit ik al wel, je weet het niet. Ferry is dit, uit 1983. Met Vangen, Lange Frans erachteraan, met Beloofd is Beloofd.

0: nieuwbouwproject. De TU-student die woensdagochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet deed, was nog minderjarig. Andere studenten grepen in na de actie, men er zou ook zijn gevochten. De jongen werd nog diezelfde dag thuis aangehouden voor bedreiging. Hij bleek ook racistische filmpjes te hebben gestuurd in een groepsapp. De politie neemt die appjes mee in het onderzoek. Willy van der Kerkhof heeft een officiële onderscheiding gekregen van Armenië. Daar is hij al 5 jaar actief als diplomaat. Hij heeft ervoor gezorgd dat het land zich kan ontwikkelen op gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Door zijn werk zijn er ook meer vluchten gekomen tussen Armenië en Eindhoven. Armenië is hem daar erg dankbaar voor. De onderscheiding werd uitgereikt in het Evoluon. En voetbalvereniging Brabantia in Eindhoven kan 's avonds een van de velden niet gebruiken. Het licht van de lichtmasten wordt geblokkeerd door bomen en die mogen niet gesnoeid worden. Volgens de club is het al 2 seizoenen aan de gang. Men zegt de gemeente dat ze maar een ander veld moeten gebruiken. Maar die ruimte is er niet. De club is blij met de bomen, maar wil ze wel gesnoeid hebben. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
4: Are you the guys on the beach who hate everything?

Maria Keith en Birds was dit. Nou ja, welkom. Het is bijna afgelopen, toch?

Bimba en I Love You. En een bluf met aanzoek zonder ringen. Hoorde je daar weer voor? Deze dame die ik nu instart, tenminste de plaat die ze ingezongen heeft, ik hou zoveel van jou, van Ruud Jacquot. Ik heb er ooit eens mogen aanschouwen in een toenmalige woonplaats, was dat in Vlaardingen, de stad Gehoorzaal.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
7: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullige blazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
7: Dit is Platenprak met René van Elst.

was Conquestador Live van Procol Harum. Een bijzondere track, want terwijl ze meestal eerst de tekst schreven, ontstond het nummer eigenlijk andersom. Kerry Brooker had al een melodie met een Spaans tintje klaar, waarna tekstschrijver Keith Wright de ter plekke woorden gingen invullen. Het werd uiteindelijk een hele grote hit. En de live-uitvoering met een orkest. Ja. Zo, de laatste dag van de week. Ik ben helemaal alleen vandaag. Ja, hij heeft me laten zitten, mijn broer. Maar dat maakt niet uit. We knallen lekker tegenaan tot de klok van 2 in het programma Platenprak. En ja, dat doen we met ja, heerlijke nieuwe hits, hè. Ja, nieuwe hits, laat ik het zo zeggen. Nieuwe hits die ik nog niet gedraaid heb in de afgelopen decennia. Bijvoorbeeld de volgende plaat is er eentje. Een vrolijk nummer van Maarten McNeil. Die kwam uit in 1971 en werd een enorme wereldhit. Grappig is, er ontstond destijds een echte strijd tussen platenmaatschappij, omdat een Duits duo tegelijkertijd een cover uitbracht. Toch bleven deze twee Nederlands onvergeten.

Och, een wereldhit was dat toch. Kwam oorspronkelijk uit 1993, maar de bekende remix verscheen pas in 1995. En een grappig detail. Het duo bedacht het nummer spontaan tijdens een feestje nadat ze onder de indruk waren van een dansende vrouw. Ze treden trouwens nog steeds op, hoor. De Bayside Boys remix was dit van Los Del Rio, oftewel Macarena. Dit nummer is een wereldhit uit 1993. Sindsdien niet meer weg te denken. Non-blonde en WhatsApp.

I Gonna Miss You van Milli Vanilli. Een hit uit 89. En dat nummer stond overal ter wereld op nummer 1. Een bijzonder detail is dat de heren zongen zelf geen noot in. Nee. Producer en Frank Farian lieten het inzingen door anderen, terwijl Rob en Fab enkel deden alsof ze het deden voor de show. Oh, dat is ook zo mooi uit 84. Phil Bailey. Een duet met natuurlijk Phil Collins, een easy lover. Je luistert naar Platenprak, het leukste radioprogramma van de hele wereld, om zeker.

0: Lady Bum van Penny McLean. Nog een absolute disco-klassieker uit 75. En Penny was toen al bekend als lid van de groep Silver Convention. Maar met dit nummer brak ze solo wereldwijd door. Tijd voor een verjaardag.
1: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
2: Je hoort het hier.
1: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenbrak.
0: Op 18 september 1940 werd in Philadelphia Francis Thomas Avalon geboren. Beter bekend als de legendarische Frankie Avalon. Deze iconische artiest blaast vandaag precies 86 kaarsjes uit. Het ooit begon als een muzikale carrière voor een wonderkind op trompet, groeide uit tot een wereldwijd succes in de muziek en film. In de jaren 50 en 60 domineerde Avalon de Amerikaanse hitlijsten. Vooral zijn grote succes Venus NY bereikte de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En hoewel de piek van zijn muzikale populariteit in de Verenigde Staten lag, bleef zijn invloed als een van de gezichten van de vroege rock'n'roll internationaal groot. En later, jawel, later maakte hij de succesvolle overstap naar het witte doek. Hij schitterde in de bekende Beach Party films, maar werd bij een miljoenen publiek pas echt onsterfelijk als de Teen Angel in de iconische musical Grease speelde. Zijn uitvoering van Beauty's Cool Dropout blijft een van zijn meest herkenbare bijdragen aan de popcultuur. En tot op de dag van vandaag blijkt Frankie Avalon actief als artiest en treedt hij nog steeds regelmatig op voor zijn trouwe fans. Lees het hele artikel op www.popmagazine.nl. Draai ik om tussen Venus.

0: My Little Town van Simon & Garfunkel, een bijzondere plaat uit 75. En dat was een echte verrassing voor de fans, want het duo was al 5 jaar uit elkaar toen ze plotseling samen de studio indoken voor deze single. En grappig genoeg verscheen het album daarna op het soloalbum van zowel Paul Simon als Art Garfunkel. En dat is een prachtig, maar behoorlijk donker nummer over het opgroeien in een kleine stad. En ondanks hun roerige geschiedenis hebben de twee inmiddels gelukkig weer vrede met elkaar gesloten. De volgende discoklassieker begon als een eenmansproject. Jawel, producer Frank Farian zong alle stemmen zelf in, inclusief de hoge uithalen. En pas toen de plaat een klein hitje werd en men vroeg om een optreden, zocht hij snel de groep bij elkaar. Hier is Baby, Do You Wanna Bump van Boney M.
1: Do you wanna bump?

Dat was Show Me You Are a Woman van Mudd. Deze Britse glamrock band was in de jaren 70 een enorme hitmachine. Al bewezen ze met het nummer uit 75 dat ze veel meer konden dan alleen die bekende stampers. Een opvallend detail is dat de band destijds in Oost-Duitsland, ja, dat was toen de tijd nog, in de problemen kwam met de censuur. De autoriteiten vonden de kleding van de zanger Rob Davis namelijk te bloot. En gelukkig mocht de muziek wel door. En met deze ballade scoren ze een dikke top 10 hit.

gedaan. Dat is de titel Pretty Little Linda van Husky. Deze vrolijke popgroep uit het Gooi scoorde in de jaren 70 een reeks hits in ons land. En wat deze plaat zo extra bijzonder maakt, is dat de band destijds nauw samenwerkte met de producer Martin Duizer. Zo, dat was het weer voor vandaag. Vrienden van de show, natuurlijk zijn we er volgende week weer tussen 1 en 2 met het programma Platenbrak. En we beginnen natuurlijk op de maandag, want we zijn er elke werkdag. Wat mij betreft duiken we het weekend in. Dat doen we eventjes met Paul McCartney en The Wings en Let Him In. Ik zeg tot volgende week.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram live streamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog, vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
2: SNB
3: 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
2: SNB.

Zo lekker vrijdag de opstart richting jouw weekend met Paul McCartney en Say. Living in a Box, Room in Your Heart komt eraan. Maar het is tijd geworden voor de lady van de show. Hier is Pink met So What. What's

verleden gescoord. Deze Living in a Box. Het begon met Living in a Box. Blow the House Down. En deze Room in Your Heart. Met zometeen een nationaal product op de radio. Gaan we nu eerst terug naar 1975. Samen met America. Hier is Sisters Golden Hair.

Direct, How My Heart Was Won. Je hoort hem hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Dit is nog muziekplezier met onderweg muziek van Janet Jackson, In Excess, Alicia Keys en The Bee Gees. En nu een klassieker uit 73, Going Home. Dit zijn de Osmonds.

0: De Osmonds en Going Home uit 1973 op deze o zo lekkere vrijdag 18 september 2026. Waar we zo terug zijn met Control van Janet Jackson. Maar eerst zijn we toegekomen aan het actuele muziekplezier.
1: Het is vrijdag 18 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien tussen de stapelwolken door. Een lokaal buitje is mogelijk, maar het blijft op de meeste plekken droog. De temperatuur stijgt bij een matige zuidwester naar een gebruikelijke 18 tot 20 graden. Morgen staat in het teken van grijs en natter weer, met geregeld regen of motregen. Wel blijft het zacht met temperaturen rond de 20 of 21 graden bij een stevige wind uit het zuidwesten. Zondag verloopt wisselvallig met een mix van buien, opklaringen en een draaiende wind naar het noordwesten bij maxima van 18 tot 20 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaai.

gisteravond een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Hij werd geschept door een auto toen hij een inrit wilde nemen. Ze zag de scooterrijder niet aankomen en de man kon de auto niet meer ontwijken. Die reed vol tegen de auto aan. Er landde een traumahelikopter in de buurt en het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis. De minderjarige student die op de TU de Hitlergroet bracht is voorlopig niet meer welkom op de campus. De universiteit wil eerst met de jongen hebben gesproken en beslist dan wat er met hem gebeurt. Hij werd na het brengen van de groet ook opgepakt door de politie. De TU heeft ook extra beveiliging ingesteld. En er werd al voor gevreesd, maar het is nu bevestigd door Enexis. 55.000 nieuwe huizen kunnen niet worden aangesloten op het stroomnet. Dat zit overvol en nieuwe berekeningen hebben laten zien hoe groot het probleem is. Zo groot dat zelfs de directeur van Enexis schrok van de exacte uitkomst. Er wordt gewerkt aan een oplossing, maar wanneer die nieuwe huizen er dan wel kunnen komen is niet bekend. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

0: de top 40 notering in 1986 voor Janet Jackson. En die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van Muziekplezier. Op deze o zo lekkere vrijdag 18 september. Met onderweg Alicia Keys, de Bee Gees. We hebben de alarmschijf van 40 jaar geleden. Miley Cyrus en Bananarama. Dat in het vooruitzicht. Maar eerst gaan we down under naar de Australische formatie In Excess. In 1990 scoorden ze een hit met Suicide Blunt.
1: Oh, Tsjechi!

Season 2001, deze Falling. Met zometeen de alarmschijf van de top 40 toen van 1969. Maar we gaan eerst naar het jaar 1975. Australië, Engeland, daar kwamen ze vandaan. De gebroeders Gibbs, oftewel de Bee Gees. Hier is Jive Talking op die o zo lekkere vrijdag.

Dochter Toen van 20 september 1969. CCR, oftewel Cleaners Clearwater Revival met Green River. Een plaat die daarna 7 weken lang in de top 40 genoteerd staat. En weet te pieken op de nummer 16 positie. Nou, zo'n lekkere vrijdag. De opstart richting jouw weekend. En dat doen we met muziekplezier. En nu Bananarama en Ain't Is What You Do It, It's The Way That You Do It.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatig aanslagen, onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen, de politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB.

Daar bezeer ik Spider Murphy Gang, bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze vrijdag 18 september 2026. De oh zo lekkere vrijdag, de opstart richting jouw weekend.

gaan we nu verder met What's in You. Een heerlijk swingende jazz, funk en sophistische poptrack van de Britse band Shack Attack. Afkomstig van een succesvol album Down on the Street. Geschreven door toetsenist Bill Sharp en gitarist Keith Winter. De plaat drijft op een strakke, dansbare funkbaslijn.

Hold on van En Vogue hier bij Muziekplezier. Met onderweg Roxy Dekker en Loser. Stef van de Tears met Driver Seat. En het actuele weeroverzicht. Met nu een oudje uit 1967. Nou, ik noem het even jong, want het is mijn bouwjaar. Hier is Jackie Wilson en Higher and Higher. Don't lie.

0: Driver's Seat. En daarvoor hoorden we Roxy Dekker met een hit van het afgelopen jaar, Loser. We zijn zo terug met Eddie Grant en Electric Avenue. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is vrijdag 18 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien tussen de stapelwolken door. Een lokaal buitje is mogelijk, maar het blijft op de meeste plekken droog. De temperatuur stijgt bij een matige zuidwester naar een gebruikelijke 18 tot 20 graden. Morgen staat in het teken van grijs en natter weer, met geregeld regen of motregen. Wel blijft het zacht met temperaturen rond de 20 of 21 graden bij een stevige wind uit het zuidwesten. Zondag verloopt wisselvallig met een mix van buien, opklaringen en een draaiende wind naar het noordwesten bij maxima van 18 tot 20 graden.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Is je bedoeld?

Electric Avenue, Eddie Grant bracht ons bij het laatste half uur van de show voor deze vrijdag 18 september. Met onderweg Status Quo, The Wanderer, hebben we nu Bruno Mars, hier is Lockout of Heaven.

op jouw radio met de 1984, The Wanderer van Status Quo. Wij hebben hem zometeen weer voor je klaarstaan, de hit in een verstaanbare taal. Maar eerst gaan we naar 1994, samen met Wet Wet Wet. Hier is Love Is Alright.

0: Hit in een verstaanbare taal.
1: Na een pijnlijk en definitief afscheid van een gestrande liefde pakt de man zijn spullen en begint hij aan een lange, louterende autoreis door het hart van Amerika. De kilometers glijden onder de wielen door, terwijl het eindeloze platteland en de ontmoetingen met de meest uiteenlopende reizigers hem dwingt tot zelfreflectie. Zijn doel is bijna mystiek, legendarisch landgoed dat voor hem symbool staat voor genade, vrede en het verwerken van oud zeer. Hoewel hij weet dat hij het verleden niet meer kan veranderen en dat een gebroken hart niet van de een op de andere dag geneest, voelt hij dat deze pelgrimage de enige manier is om rust in zijn ziel te herstellen.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Bangga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne naar Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september... toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
4: Bond Jan Berg.

De mannen van Doemars, ze vierden grote succes in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze uit 1983. Pa, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Zoek de hedendaagse muziek Sienna Spiro hier zo. Great Expectation. Vol van grote verwachtingen.

0: Sierra Spiro en het nieuwe werk Great Expectation. En na het nieuwe weer de hoogste tijd voor...
1: Ouwe Meuk!
0: We gaan naar 1969, de Cufflinks. Het lied van Tracy.

0: Weer zo'n leuke gouden ouwe uit een ver verleden, 1969, het jaar wat we schrijven. De Cufflinks waren dit en zij bezongen Tracy.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de bonte verzameling gaan we naar 2009 met Calvin Harris.

0: 2009 muziek van Calvin Harris. I'm not alone. En dat is heel fijn voor hem dat hij niet in zijn eentje zijn leven hoeft te slijten.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En het is 15 met Keiko en Parson James. Dit is Stole the Show.

0: van Keigo en Parson James, Stole the Show, zo heette het nummer.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we wat nieuws voor u klaar hebben liggen. Money O'Carr, dit is Wild and Free.

0: je Money O'Car, Wild and Free, met je country muziek uit Australië.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Janet Jackson uit 1998, Every Time.

0: uit 1998. De muziek van Janet Jackson. Iedere keer weer, hè? Every Time. Dat was dan ook de titel van de plaat die we hoorden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. 1978, de Volendamse Kat. De Cats natuurlijk, hè. She was too young.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.

Groovy Kind of Love, nummer wat we kennen onder andere ook uit de jaren 60 van de Mindbenders. Maar dit is wel Phil Collins solo. Phil Collins trouwens zanger en drummer van Genesis. Een andere band met grote hits in de jaren 80. Hedendaagse muziek hier zo van Colton. Dit is Trapped, gevangen.

0: 65.
1: We gaan naar 65. Johnny Lyon en zijn begeleidingsband, de Jumping Jewels. Dit is Sofietje.
2: Zij dronk Ranja met een

0: 1965, deze van Johnny Lyne, Sofietje, dit deel van de plaat. Leuk om weer eens te horen in het programma.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we net verder in de tijd, 2004 met de Black Eyed Peas.
2: Let's get it started.
0: En zo heet het.
2: In here.

0: En waar stond de Black Eyed Peas even terug naar het jaar 2004 met Let's Get It Started.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Sammy Soravia. My best friend.

0: Leuke hedendaagse plaat van Sammy Soravia. Dit was My Best Friend.
1: Kijk, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Billy?
0: Ja, zeker. Het is gezellig. Billy Eilish hier uit 2021. Dit is Your Power.

Alweer een paar jaar geleden, deze van Billie Eilish. Your Power, de titel van de plaat. En dan kijk ik op de klok. En dan zie ik dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Jan Berg is mijn naam en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reacties kunnen naar janberg.radio@gmail.com. Ik ga u nog een hele fijne dag toe wensen. En ook nog eventjes natuurlijk vertellen wat de muziek is waar we naar uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1974. We gaan in de file staan. Ja, toen waren ze er ook al. Sailor en Traffic Jam. Daarna nog een nieuw werkje. Nederlandstalig Sylvia Romy. En ze zingt over Prima Donna. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende mond.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor de meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
7: De Muziekfabriek.
8: Vrienden en vriendinnen, we hebben ze weer wederom voor je klaarstaan in de Muziekfabriek. Al die leuke liedjes, dus laat je wederom verrassen.
9: Ron van der Steen.
8: En hier zijn de eerste drie. We gaan van start met een heerlijke gouden ouwe. Met in de hoofdrol Michael Jackson, toen nog deel uitmakend van The Jackson's 5. Luister naar I Want You Back.
7: Geen reden voor onrust, want
10: Ron van der Steen
7: zet ze weer op in
10: De Muziekfabriek.
7: De Muziekfabriek.

is je vast opgevallen. Ja, ik ben afgekeurd voor zanger. Goed, daarom zit ik hier achter de microfoon. En mag ik gelukkig de liedjes aan elkaar babbelen. Danny Temming was dat. Omdat ik van je hou, daarvoor zat Call Me Bad met I Wanna Sex You Up. Met een sampletje verwerkt van Betty Wright. Wat goed is, weet ik niet, maar volgens mij wel. Anders moet je het mij even mailen via www.ronvandersteen.nl.

0: we het tweede rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst naar ons eerste item. En dat is de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1984.
1: Grote en kleine hit, hit, hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Ja, die grote hit, dat is echt een pracht van een ballad van George Michael. Die heet Careless Whisper. Hoogste positie, hoe kan het ook anders? Nummer 1, aantal weken 5. En die kleine hit is van de Pointer Sisters. Die heet Jump For My Love. Ze stonden toen die week op nummertje 37. En ze kwamen van nummertje 25. Het ditje stond toen al 9 weken in de lijst. We gaan terug naar de lijst van 22 september, oftewel week 38 van het jaar 1984.

van afspringen. Hè? Wie zal dat zeggen? Misschien zou je dan gewoon eens regelmatig dit liedje als stimulans moeten opzetten. Voordat je dat moet doen. Deze van de Pointer Sisters, Jump for My Love. En je weet, overwin je wel je springangst. Oh, maar dat was weer even het korte Dr. Phil. De grote en de kleine hit, George Michael en de Pointer Sisters.

Ik weet het, het valt soms niet mee. Zeker als je in de hectiek van de dag moet leven. En je moet nog zo verschrikkelijk veel doen voor je baas of voor je gezin. Nou ja, noem het allemaal maar op. Dan is het bij tijd en wijl om heel verstandig even tegen jezelf te zeggen: un moment.

0: 1933 en overleed op 23 november 1995.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: Zijn saxofoonstijl werd het anker voor het algemene geluid van de band. De All-Stars die hem begeleiden waren drummer Tony Washington, gitarist Willie Woods en op keyboard Vic Thomas. De groep werd ontdekt door Johnny Bristol en dat was in 1961. De groep had in 1969 een top 5 hit met Do Your Love Win. Maar het succes was niet van lange duur. Want in 1979 ging Junior Walker solo. Hij was echter zonder de All-Stars zelf niet succesvol. De muziek van Junior Walker en de All-Stars bestreek een tijdspad van 1965 tot 1979. Soul is de sound van de band en natuurlijk niet te vergeten de sax van Junior. Luister uit onze nostalgische jukebox naar het nummer Roadrunner. Hier zijn ze, Johnny Walker en de All-Stars.
1: Jukebox Classic.

deze van J.R. Walker en de All Stars en Roadrunner. Ze stonden even centraal als de Jukebox Classic. En ook jij mag er eentje aanvragen. Ga daarvoor naar de website www.rondvandesteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. Dan gaan we weer. We beginnen met Chic en Good Times.

0: tijd. Luister je naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Je hebt ze vast meegeteld. Dit waren dan weer drie liedjes achter elkaar. We begonnen met Chic, The Good Times uit de jaren 80. Gevolgd door Juanes, La Comisa Negra. En als laatste die mooie van Agda en de Munnik. Muziek van eigen bodem. Niet of nooit geweest.
1: De muziekfabriek.
0: We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice.
2: Oude lullenplaat.
0: Ze heeft als zangeres 3 soloalbums gemaakt, maar is vooral bekend vanwege haar samenwerking.
2: Oude lullenplaat.
0: Waarvan Meatloaf waarschijnlijk de bekendste is. Haar debuutalbum Night Out kwam uit in 1979 en is tevens haar bekendste album. Het bevat onder meer de hitsingle What's the Matter Baby. Het album werd geproduceerd door Ian Hunter en Mike Ransom. Haar andere 2 soloalbums waren getiteld Spirit of St. Louis uit 1981 en Another Breath uit 1983. Haar doorbraak was echt al in 1977 door een duet en mee te zingen met het nummer Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Ook maakte zij naam door haar medewerking aan het album Body and Soul van Joe Jackson. In 1979 had ze een hit met We Belong to the Night, wat is terug te vinden op het album Night Out. En laten we die hit eens voor je opzetten. Luister naar Alan Foley.

0: volle plaats. Ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. De enige voorwaarde die eraan vastzit, de plaat moet minstens 10 jaar oud zijn.
1: De Muziekfabriek.
0: Alan Foley was dat en We Belong to the Night.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is weer zover. Ik ga er weer snel vandoor. Dit was weer een uurtje, de Muziekfabriek. Ik zou zeggen, wees een beetje lief voor elkaar. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik zeg maar weer gegroet. En adios, wat zei je?
3: Un beso.
0: En luister nog even naar de script, If You Ever Come Back.

0: 5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
4: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
0: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Radio SNB.
1: Met dit uur.
5: Koen start op.
1: Met Koen van Dommelen.
5: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
1: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
6: 1979.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
7: I want you to want me.

0: Ja, het kan soms heel raar lopen met een nummer voordat het pas een hit gaat worden. En dat overkwam Cheap Trick ook, want I Want You To Want Me werd uitgebracht. De studio-uitvoering is overal geflopt. Het nummer bracht dus ook tijdens een optreden in Tokio. Het werd op single uitgebracht en de live-uitvoering werd overal een nummer 1. Prachtige binnenkomer van deze aflevering van de jaren 70. Welkom. Twee mooie uren gaan we er weer van maken in het tweede uur, deel 1 van de Amerikaanse top 10 van 20th Century Records. We hebben twee afwisselende albums. Traffic, Welcome to the Canteen en Supertramp, Even in the Quietest Moments. En we hebben eens even kijken. Vier muzikale connecties waarvan we de eerste nu gaan leggen. Eén hit mocht de Australische zangeres Samantha Song scoren in Nederland. En dat was Emotions.
1: 1978.

Bij ons de 38e hit voor de Bee Gees. Hele bescheiden hit in de top 40. 32 en de opvolger van You Win Again is ESP. En wij verbonden de Bee Gees met Samantha Song. Want Emotions is geproduceerd en gecomponeerd door Barry en Robin Gibb. En dan zijn we beland bij een prachtig mooi album, Even in the Quiet Moments van Supertramp. In 1977, het zevende album van de groep bij ons. Heel erg succesvol. 41 weken maar liefst in de album top 50 en kwam op 1 terecht. Mooi succes dus voor Rick Davies en Roger Hodgson. Hier is het gelijknamige nummer.

Veel hits heeft hij niet gehad, maar dit was zeker een klassieker, of is een klassieker. Norman Greenbaum en Spirit in the Sky in 1970. Een top 4 hit in de top 40. We gaan eens kijken in de Billboard Hot 100. The Grassroots, de groep van zanger en bassist Rob Grill en gitarist Warren Entner. In 1971 hun 15e hit, de opvolger van Come and Say It, is Temptation's Eyes.

Ze hebben hun hitparadecarrière in Amerika goed afgesloten in 1976. Orphelia, hun negende en laatste hit dus. In de band zaten onder andere Robbie Robertson en Lee Van Helm. En daarvoor hoorden we de enigszins gehavende Temptations Eyes van The Grassroots. Nou, mocht ik een goed exemplaar op de kop kunnen tikken, dan zal die zeker nog een keer gedraaid worden hier in de jaren 70. En dan een nummer dat is blijven steken in de tipparade.

Purple en Woman from Tokyo. De tweede top 40 hit en opvolger van de klassieker Child in Time. We zijn beland bij een mooi album en dat is Welcome to the Canteen van Traffic. Album uit 1971, het vijfde album van de groep. Dave Mason had de groep inmiddels verlaten, maar doet wel weer mee als de Traffic op tournee gaat. En dat is ook te horen op het album Welcome to the Canteen. Prachtig live album trouwens. En het opmerkelijke van dit album is, als je de hoes goed bekijkt, de naam Traffic is niet vermeld. Waarom? De geleerden weten het niet. Wat we wel weten is dat we er ook nog een mooie muzikale connectie mee gaan leggen. En wat we ook weten is dat je nu kunt gaan genieten van 40.000 Headman.

vierde en laatste top 40 hit voor Stevie Winwood bij ons. Higher Love. En hij zat natuurlijk in Traffic. Vandaar deze muzikale connectie. Ik had er nog eentje voor jou, maar die slaan we helaas over. Of misschien na de tweede uur, moeten we even kijken. Maar wat dit uur betreft, ik heb er nog één. 1975, Steve Harley en Cockney Rebel. En Make Me Smile. Graag tot zo.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen 2 weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Ik wil graag meedoen. Maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Op zoek naar de oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. Arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
1: Met dit uur.
12: Koen start op met Koen van Dommelen.
13: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
14: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
15: Yes, sir, boy.
14: 1971.

bij ons de tweede hit en meteen ook de tweede nummer 1 hit voor Gilbert O'Sullivan. En Underneath the Blanket Go. En je bent weer terug bij de jaren 70. Fijn dat je luistert. En zometeen gaan we beginnen met deel 1 van de Amerikaanse top 10 van 20th Century Records. We hebben natuurlijk die twee mooie albums, Even in the Quietest Moments van Supertramp en Welcome to the Canteen van Traffic. En we hebben één muzikale connectie en dat is een dubbele connectie. Die gaan we leggen met de vierde hit voor Wally Tax. We schrijven 1974 en de opvolger van Miss Wonderful is It Ain't No Use.

Ik hoop dat je hebt genoten van deze muzikale connectie. Double Dutch and You're Out of Sight. Opname uit 1967. Het singeltje deed absoluut niks. En in de groep zat multi-instrumentalist Frans Beek. En die zat ook in The Outsiders. Maar heb je dit singeltje trouwens in mono op Delta DS1245... dan heb je snel €125 in huis. En daarvoor hoorde je The Outsiders met Cup of Hot Coffee, opname uit 1968. Ze hadden trouwens 7 hits bij ons, die Outsiders, waarvan 5 in de top 10 terechtkwamen. En als Wally Taxen niet gestopt was met die Outsiders, dan waren ze qua populariteit misschien wel voorbij de Rolling Stones gekomen. En dan zijn we beland bij deel 1 van de Amerikaanse top 10 van 20th Century Records. 20th Century Records was een dochteronderneming van de filmstudio 20th Century Fox. Deze maatschappij had onder andere grote hits met Barry White, Carl Douglas, Edwin Starr en had natuurlijk ook de Star Wars team, of de hele soundtrack van Star Wars in 1977. Dit label was actief tot 1981 en daarna is het verkocht aan Polygram Records, het huidige Universal Music. Laten we gaan beginnen met de top 10 op 10. En daarvoor gaan we naar 1977. Peter Gunn had maar 1 hit en dat was een top 5 hit. Wel een mooi resultaat voor deze pop singer-songwriter uit Connecticut. Hier is Do You Wanna Make Love?

Door zijn fans wordt hij liefkozend de Walrus of Love genoemd. Barry White en I'm Gonna Love You Just a Little More Baby. In 1973 in Amerika zijn eerste hit en staat op 9 in de top 10 van 20th Century Records. En als je met zo'n lijstje bezig bent, dan kom je soms opmerkelijke plaatjes tegen. En dat geldt ook voor de nummer 8. Familiegroepen zijn razend populair, vooral in Amerika. Denk maar aan de Jackson 5, die Osmond Brothers, bij ons trouwens ook razend populair. Maar we hebben er nog geen. Ze komen uit Canada, uit Coburn, de DeFranco family en Tony DeFranco. 1973, de eerste hit voor deze familiegroep. En een top 3 hit, Heartbeat is a Love Beat.

Even een klein Canadees onder onsje, Dan Hill. En Sometimes When We Touch op nummer 7 in 1978 in Amerika zijn tweede hit. Piekt op 3, opvolger van Growing Up. En dan gaan we dit deel van de Amerikaanse top 10 van 20th Century Records afsluiten met Kenny Nolan, die ook verantwoordelijk is voor de grote hit van La Belle, Lady Marmalade, wat wij kennen als Voulez-vous coucher avec moi ce soir. Op 6, I Like Dreaming.

nog hebben. De Hollies met de Zweedse zanger Miguel Wickfors. Mooie hits gemaakt. Denk maar aan Magic Woman Touch. Maar ook deze, The Baby, werd een mooie top 8 hit bij ons. En wat ook een hele grote hit was, dat was het album Even in the Quietest Moments van Supertramp. Album uit 1977, derde album van de groep, met ook die hele grote hit, Give a Little Bit. Hier is From Now On.

dikke, vette nummer 1 hit in 1977 voor Johnny Orchestra Rodriguez en Hey Malio. En het nummer is geproduceerd door Peter Tetro van The T-Set. We zijn er bijna doorheen, lieve mensen, door deze aflevering van de jaren 70. En ik hoop dat je hebt genoten. Je kunt dat natuurlijk altijd terug horen. Herbeleef het op mixcloud.com/de jaren 70. En daar tref je nog meer mooie afleveringen van de jaren 70 aan. En deze aflevering zet ik ook op de Facebookpagina. facebook.com/de jaren 70. Ja, wat hebben we onder meer volgende week in de uitzending? Prachtig album van The Outlaws, Lady in Waiting. Album uit 1976, tweede album van de groep. En een zanger die ontzettend belangrijk is geweest voor de zwarte, progressieve Amerikaanse muziek. En dat is Curtis Mayfield. Zijn derde album Roots. En dat album stamt uit 1971. En ik ga je nu achterlaten met een track van het album Welcome to the Canteen. Een registratie van de tournee die Traffic maakte. En dat is Shouldn't Have Took More Than You Gave. Bedankt voor het luisteren. Fijn dat je dat deed. En wat de komende week betreft, houd afstand, houd het veilig. Maar wees wel lief voor elkaar. Tot de volgende week dus. Dag.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten naar de rest van de wereld. Het laboratorium Clinical Diagnostics, dat vorig jaar gehackt werd, mag weer meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, omdat de IT-beveiliging in orde is. Er werden gegevens van zo'n 850.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten, maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SNB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
1: Radio
0: SNB.

Italo Disco. Als gebruikelijk, ja, de laatste tijd is dat steeds gebruikelijk dat het groovejat ermee gestart wordt. Met de Amandras en Another Love. Welkom bij Heerlijke Dance Classic. Silent Circle, nog meer Italo. Touch in the Night nu. Vesta Williams erachteraan met Don't Blow a Good Thing.

Vesta Williams en Don't Blow a Good Thing. Hoor je Silent Circle daarvoor met Touching the Night. En ja, de Barcase. Seks en Medic kennen ze van. Dat is, ja, omdat er seks in voorkomt, weet Vijfhuizen het, uiteraard. Maar veel meer gave dingen gemaakt. Het is een van Dance Party.

Twins en Not the Loving Kind. De Twins, Love System. Daar kan ik ze mee. Eigenlijk, dat schiet de meeste binnen. De Love System, daar ken ik ze van. Maar ze hebben nog veel meer gave dingen gemaakt. Cindy Phillips.

Howard Hewitt natuurlijk. Het gouden duo destijds met Sean Mark. Sende Phillips daar weer voor met Sacrifice. Mark Imperial, House Classic. Hier is The Love I Lost en Direct Drive. Daar weer achteraan straks met Anything.

0: 105FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio
3: SNB.

0: Message in Love van Barbara Joyce hoor je. En ja, dat is toch wel een beetje dat je zegt van, volgens mij zit er wat onder het mouwtje. So, Audio 2 en I Don't Care hoorde je daar weer voor. Nightmare nu met You Never Had a Love Like Mine.
1: In the Groovy Yard. Patrick.

0: Nine Miles Highway vol met You Never Had a Love Like Mine.
1: Urban dance classics you won't hear anywhere else.
0: Dat geloof ik best wel eigenlijk. Er zitten best wel zeldzame plaatjes tussen voor af en toe. Dat je import, de import uit beperkte oplagen zijn uitgebracht. Ja, laten we eerlijk wijzen. Het is er. Carl Anderson nu met You Got to Find a Way to.

0: 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
0: Hemdforhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
7: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
9: Weet je nog die tijd van vroeger?
10: Wat een muziek!
9: De onvergetelijke superhits.
10: In de Muziekexpress met Jeroen Jansen.

0: waanzinnig. Zoveel hits.
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Hele goede dag en welkom in een nieuwe editie van de Muziek Express. Ja. Moet je nog wel even wat in gaan stellen, geloof ik. Hey, we begonnen de show met Crowded House, een plaat uit 1987 met Don't Dream It's Over. Wat hebben we vandaag allemaal voor jou in petto? Nou, de leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. Op het half uur, in het eerste uur Polygoonjournaal en natuurlijk in het tweede uur de top 3 uit een vervlogen jaar.

Crowded House was natuurlijk een band uit Australië. In 87 werd het een grote hit. Scoorde met Don't Dream It's Over. Andere bekende songs waren Into Temptation. Whether It's You, Four Seasons in One Day and Better Be Home Soon. Onder andere dus. Ja, goed, 2 uur lang de leukste muziek op jouw favoriete radiostation. De volgende plaat is er een uit 1969. Doe samen met Tony James en de Shandals. Een Crimson...

Tommy James en de Shandals en Crimson and Clover, platen 1969. 8 februari van het jaar kwamen ze binnen in de Nederlandse top 40. 9 weken stonden ze erin, hoogste rotering nummer 3. Het was een Amerikaanse popgroep geformeerd in 1964. Daarna begonnen Tommy James en een solo carrière en kwam de band nog geregeld bijeen. Ze hadden 2 nummer 1 singles in Amerika. Hanky Panky in 66. Hun enige RIA-gecertificeerde gouden plaat. En deze Crimson en Clover uit 69. En scoorde ook 12 andere top 40 hits. Waaronder 5 in de top 10 van de Billboard Hot 100. Waaronder I Think We're Alone Now. Ja. Leuke muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het leeft hier op jouw radio. En dat doen we gewoon elke week. Volgende plaat is van een dame. Een wat oudere dame. Volgens mij treedt ze af en toe nog wel eens op. We hebben het over de Amerikaanse rock and roll en soul duo in de jaren 60 en 70. En zij luisteren naar de naam onder deze nummer. Kennen we er nog? Tuurlijk kennen we er nog. Zometeen Rubberen Robbie en de Vuile Zeewelaar. Dus Ikey en Tina Turner. En Proud Mary. Nice and easy.

Robbie. En dat allemaal hier in de Muziek Express. En leuke plaatjes komen voorbij uit de jaren 60, 70 en 80. Elke week weer 2 uur lang in de Muziek Express. En zometeen op het 30:30 hebben we natuurlijk het Polygoonjournaal. Ja, tot die tijd even lekker 2 plaatjes. Zometeen Croc Robin en The Promise You Made. Plaat uit 1986. We gaan eerst naar een Britse rockband dat als veruit bekendste lid Mark Knopfler was. Het nummer wat we gaan draaien is de eerste nummer die ze uitbracht en uitkwam in de Nederlandse top 40. Hij kwam uit op 19 augustus 1978. Stond er 8 weken in hoogste notering nummer 10 hier op de radiotoren. Nee, die moet ik hebben. Ja, is toch even wennen met al die nieuwe knopjes hier. Dit is de formatie Dire Straits. En het oh zo mooie Sultans of Swing. Hey, leuk dat je erbij bent, de Muziek Express.

0: De enorme toeneming van het aantal huisdieren in ons land heeft de vraag naar diergeneeskundige hulp sterk gestimuleerd.
1: Familie van de Hoorn, kamer 4.
0: We zijn in de faculteit der diergeneeskunde in Utrecht, waar studenten worden opgeleid tot dierenarts. Als intensieve behandeling en bewaking nodig zijn, worden ernstig zieke dieren vaak in de kliniek opgenomen. Wat de studenten de mogelijkheid biedt, ziekteverloop en genezing geheel te volgen. Soms moet operatief worden ingegrepen. En dat gebeurt onder omstandigheden die volledig vergelijkbaar zijn met de operaties bij de mens. Ook wat de anesthesie betreft.
2: Dan zul je...
0: Ziektebeelden bij de grote landbouwhuisdieren kunnen gedemonstreerd en besproken worden in een collegezaal. Waarbij van videoapparatuur gebruik wordt gemaakt om alle studenten te kunnen bereiken. Een dierenarts komt als hij is afgestudeerd voor tal van moeilijke gevallen te staan. Zoals bijvoorbeeld een verlossing bij een stuitligging van een kalf. Studenten moeten daarom een aantal van deze verlossingen bijwonen, opdat zij later de vereiste hulp kunnen bieden. Om vertrouwd te raken met de echte praktijksituatie, worden in de omgeving van Utrecht bedrijven bezocht, waarbij de laatstejaarsstudenten onder leiding van docenten zelfstandig onderzoek verrichten. Dierenartsen waken over de duizenden dieren in pluimvee- en varkensbedrijven. En ook die toekomstige zorg is in de opleiding begrepen. En verder zijn dierenartsen nauw betrokken bij de zorg voor ons dagelijks voedsel. Studenten doorlopen in hun laatste studiejaar een stageperiode in een slachthuis, waarbij hun geleerd wordt waarop ze moeten letten om de deugdelijkheid van vlees te kunnen beoordelen. De aanstaande dierenarts wordt tijdens zijn opleiding ook geconfronteerd met het paard, dat uit de landbouw grotendeels is verdwenen, maar in recreatie en sport een steeds grotere plaats inneemt. In Utrecht wordt wetenschappelijk onderzoek verricht met behulp van een tredmolen. De werking van hart en longen, die bij een draverij niet kan worden nagegaan, kan via deze unieke home trainer precies worden gemeten, zowel in stap als in draf. Op deze wijze kan de arbeidscapaciteit van het paard nauwkeurig worden vastgesteld. Dierenarts is een verzamelnaam voor een grote verscheidenheid aan taken. In Nederland is de faculteit der diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit in Utrecht de enige instelling die opleidt voor dit veelzijdige beroep. Maar zij heeft slechts een beperkte opleidingscapaciteit.
3: Met onze hits.
4: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
3: Jouw dag niet meer stuk. En dat allemaal in de Muziek Express.

Dit is de Crystals. Met het nummer Dado Ron Ron. When he walked me home. Het is een lied geschreven door onder andere Jeff Berry, Ellie Creamwich en Phil Spector. Het gaat over een ontwakende liefde. En ze schreven het voor het dameskwartet The Crystals. En die hadden er een hit mee.

De dames namen Dadu Ron Ron op in 1963 en brachten het als single uit. Nadat ze het hadden opgenomen, was de schrijver en muziekproducent Spector er direct van overtuigd dat het een hit zou worden. Nou, dat werd het ook. Het lied wordt gekenmerkt door de Wall of Sound, bedacht door Spector en uitgevoerd door geluidstechnicus Larry Levine. In Nederland werd het nummer uitgebracht op London Records. Ja. Je hoort het hier allemaal in de Muziek Express op jouw favoriete radiostation. Zometeen Karma Chameleon uit 83 van de Girls' Club. Je weet wel, met Boy George.

Hij is een echte naam, is Theo Piepenbrok. Ja, dat klinkt niet als artiest. Hij begon zijn carrière in de jaren 50. Hij stond geruime tijd onder contract bij onder andere Telstar van Johnny Hoes. Diepenbrok was zanger, accordeonist en bandleider, of bandleider van de Theo Diepenbrok en de Piepo's. En daarna van Theo en zijn troubadours. Daarom deze plaat dus.

Een homoseksuele androgyne. Deze zanger uit Londen, Boy George, was eerste lid van de groep Bow Wow Wow. En de vroegere Adam and the Ants. Onder het pseudoniem Lieutenant Loosh.

Hij heeft kortstondig naast liedzanger Annabel Lewin gestaan. Later startte hij met Mikey Gregg op bas en groep in Praise of Lemons. Ja, je hoorde de Girltje Club met Karma Chameleon. 24 september van het jaar 1983 kwam die binnen. In die Nederlandse top 40 stond er 11 weken in, waarvan 1 week nummer 1. En wie ook op nummer 1 stond, maar dan 2 weken en 9 weken in die Nederlandse top 40, was Dave. En Dave, zijn echte naam was Wouter Otto Levenbach, geboren in Amsterdam. Hij is een Nederlandse zanger die al sinds 1965 in Frankrijk woont. En in dat land zeer bekend en populair is. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ja. Hij kwam uit een Joodse familie die zich had bekeerd tot het protestantisme. Terwijl hij werd protestant. Toen hij 7 jaar was, verhuisde hij naar Blaricum. Op 16-jarige leeftijd werd hij erg religieus. En overwoog hij middels een studie dominee te worden. Na zijn eindexamen aan het Baarns Lyceum en Gymnasium Alfa aan het Hilversum Gymnasium heeft hij korte tijd theologie gestudeerd. Vervolgens studeerde hij rechten aan de universiteit in Amsterdam. Het is nog een geleerde man ook, joh. Ja, voor je het niet wist, ik wist het niet. We hebben het over Dave. En dan denk je van, Dave, wie is Dave? Van dit nummer uit 1975. Dansant maintenant.

uit 1975 van deze Dave. Op 25 oktober 1975 kwam hij binnen in de Nederlandse top 40.

De klok van het hele uur aan, dus dat betekent dat ik even plaats ga maken. Zometeen zijn we terug met het tweede gedeelte in de Muziek Express. Ja, dan hebben we ook nog heel veel leuke muziek. We beginnen dan met Crowded House en David Bowie uit 83, ja. Maar tot die tijd laat ik je achter met twee platen. Zometeen drukwerk met Harry Slinger en Cornuit uit Hey Amsterdam uit 1983. We gaan terug in de tijd, terug naar 1969. Om precies te zijn, 31 mei van dat jaar kwamen ze binnen in de tipperaden. Althans, hij kwam binnen in de tipperaden. Ja, een top 40 plaatje werd het niet. Maar wel een leuk nummer om toch eens even in de Muziek Express weer te laten horen. Sir Cliff Richard, geboren als Harry Roger Webb. Deze Britse zanger en acteur is in 1995 is hij geridderd. En werd zijn artiestennaam ook zijn officiële naam. Sir Cliff Richard. Ja, nou ja, Sir niet altijd, maar... Harry Webb werd geboren in Lucknow in India. En koos zijn artiestennaam in 1985. Zijn eerste nummer, Move It, was eigenlijk het B-kantje van een cover. Namelijk het nummer Schoolboy Crush. Maar Radio Luxemburg koos voor deze kant. En het kwam op de tweede plaats in de Britse hitlijsten. In 1999 scoorde hij zijn grootste hit in Engeland met The Millennium Prayer. Hij heeft in de jaren 50 tot en met de Zero's de Nederlandse en Belgische hitlijsten gestaan. Ja. Ja, zijn carrière werd in de beginjaren dat hij begon, geïnspireerd door Elvis Presley. Zijn begeleidingsband heette eerst de Drifters. Maar omdat er in de Verenigde Staten al een band bestond met die naam, werd het de Shadows. Ja. Je neemt het even mee. Hey, tot zometeen in de tweede uur van de Muziek Express. En geniet van de mooie klanken hier op jouw radio.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de drie grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio SNB.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
4: De onvergetelijke superhits.
6: In

0: Waanzinnig! Zoveel hits!
1: De meeste, de beste en de lekkerste.
0: In de Muziek Express met Jeroen Jansen.
2: Ja, welkom terug in het tweede gedeelte van de Muziek Express. Je hoort een plaat van David Bowie. Beter bekend, hij heet David Robert Jones. Beter bekend is zelfs David Bowie. Geboren in Brixton en overleed op 10 januari 2016 in New York. Hij was een Britse zanger, songwriter, muziekproducent en tevens ook acteur. Hij wordt beschouwd als een van de invloedrijkste rockmuzikanten vanaf de jaren 60 tot heden. Ja. Leuke muziek uit het verre hitverleden komt voorbij hier in de Muziek Express. Oh ja, hij kwam binnen op 26 maart 1983. Stond er 11 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. Wie ook nummer 1 stond, weliswaar 1 week. Nummer 1 in de Nederlandse top 40, 14 weken erin. En ze kwamen binnen in die Nederlandse top 40 op 17 augustus 1974. We hebben het over de Britse rockgroep 10cc. En het nummer is de 5e single van de groep. En het is afkomstig van het 2e album Sheet Music. Een aantal singles die weinig succes hadden, had 10cc met het volgende nummer van Eric Stewart en Graham Goldman weer eens een voltreffer. De single gaat over Wall Street, de economie, de dollar en andere valuta. En de familie Rothschild en Howard Hughes. Tevens wordt de teleurgang van de Britse pond nog eens even aangestipt. In het nummer The Wall Street Shuffle. Je gaat hem horen hier op jouw favoriete radiostation in de Muziek Express. Even lekker die

hoorde de Wall Street Shuffle. En dat allemaal van de formatie 10cc. Ja, ondanks waar ze het over aanstipte, zeg maar, dat... even kijken hoor, die moet ik even... Met even een knopje drukken, maar dat werkte niet. tevens werd de teleurgang dus van de Britse pond nog eens aangestipt. Feel the stirring, a crumble. En de mening dat alles te koop is. Bet you'd sell your mother, you can buy another. Inspiratie kwam van Lil' Green. 10cc reed na het succes met Rubber Bullets in een limousine over Wall Street. Green dacht meteen aan de titel Wall Street Shuffle. Als B-kant werd gekozen Kerstboom bij My Way. En dat allemaal van Tennessee zie je als een band dat niet op het album stond. Het is de eerste keer dat in de geschiedenis van de band het woord Gizmo openbaar gebruikt wordt. Ja. Leuke plaatjes uit het verre hitsverleden, je hoort het voorbij komen. In de Muziek Express. Ja, die herkenbare platen uit de tijd dat er nog zendschepen voor de Nederlandse kust lagen. En dat, hoor je hier allemaal in de Muziek Express. Ook deze hoor je dan. Zometeen Erik Meesie en Zonder Jou uit 86, maar eerst uit 73. Albert Hammond en de Free Electric Band.

uit 1986. Dit was Erik Meesie en Zonder Jou. Plaat kwam binnen op 8 maart 1986. Hij gooide op in Apeldoorn. Hij werd in de jaren 80 bekend als zanger en gezicht van de Nederlandstalige band Toontje Lager. Na het uiteenvallen van Toontje Lager in 86 ging Meesie solo verder. Hij bracht 2 albums uit en enkele singles. En zijn grote succes was dus Zonder Jou. En je hoort het hier in de Muziek Express zometeen. De top 3 uit een vervlogen tijd. Dat is dit keer 2 januari 1989. Maar tot die tijd een plaat van een groep uit Duitsland. En zij luisteren naar de naam Boney M. Ja, het was van oorsprong dus een Duitse discogroep die bijzonder succesvol was. Ja, in de tweede helft van de jaren 70. Het was natuurlijk de groep van producer Frankie Farian. Dat Boney M in 1975 opricht en bestond uit 4 van oorspronkelijke artiesten uit de Cariben. Uit Engeland, Duitsland en Nederland. En we gaan eens een plaat draaien die niet zo vaak hoort op de Nederlandse radio. Een plaat uit 1979.

Nou, je hoorde de top 3 van het jaar 1989, om precies te zijn, 2 januari. Op nummer 3, afkomstig van nummer 1, 2 plaatsen gezakt toen 8 weken in de Nederlandse top 40. Michael Jackson en Smooth Criminal. Op nummer 2, 4 plaatsen gestegen, afkomstig van nummer 6, toen 4 weken in de Nederlandse top 40. Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. En de nieuwe nummer 1, toen op 2 januari 1989, 2 plaatsen gestegen van 3 naar nummer 1. Toen ook 4 weken in de Nederlandse top 40. Robin Beck en First Time. Volgende week weer een nieuwe editie van de top 3 uit een vervlogen jaar. Dan gaan wij terug naar de lijst, der lijst, en althans de lijst die wij voor je klaar hebben gezet. Deze man komt uit Houston en overleed op 20 maart 2020 in Springs. Het was een Amerikaanse countryzanger, fotograaf, schrijver, songwriter, acteur en zakenman. En we hebben het over deze man. Kenny Rogers. En het o zo mooie Coward of the County. 15 maart van het jaar 80 kwam hij binnen in de Nederlandse top 40. Everyone considered him the coward of the county.

uit 1980. Sometimes you gotta fight. Coward of the Country van Kenny Rogers. Everyone considered him the coward of the county. Nou, met zijn zangcarrière van meer dan een halve eeuw, inclusief meer dan 20 nummer 1 hits in de Amerikaanse country-hitlijsten, kan Kenny Rogers zich beschouwen als een van de grootste countryzangers aller tijden. Naast vele solo-hits heeft hij ook een aantal duetten gezongen. Met onder andere Dolly Parton, Sheena Easton, Dottie West, Ruby, Don't Take Your Love to Do to Town, Islands in the Stream met Dolly Parton en The Gambler behoren tot zijn meest succesvolle hits. Hij begon in 56, wanneer hij op 17-jarige leeftijd uitsluiting vond bij een lokale rockband. De Scholars. De band sluit een platencontract af en in een korte tijd produceren ze 2 singles waarmee ze lokaal succes hebben. Kort daarna verlaat Rogers de band voor de jazzband Bobby Doyle trio. En om die in 1966 weer te verlaten voor de New Christie Minstrels. Een jaar later richt Kenny Rogers samen met een aantal bandleden de First Edition op. Nou, een eerste hit, I Just Dropped. Gooit Rogers in korte tijd uit tot een gezicht van de band. In 68 verandert de band van de naam Kenny in de naam Kenny Rogers and the First Edition. Na de eerste successen volgen in rap tempo nieuwe successen. Met de single Ruby Don't Take Your Love to Town. Ja. Je luistert naar de Muziek Express. De leukste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Het herleeft op jouw radio. En de muziek uit zee, laten we het daarop houden. Ja. Zometeen wat herkenbare muziek op je radio. Doen we samen met Mountain McNeil. Een plaat uit 1974. Maar we gaan eerst een plaat eruit 69 van de Beach Boys. I Can Hear the Music. Oh, waar dan? Nou, hier. Je hoort het in de Muziek Express. Een bijzonder goede dag.

Mout McNeil. En Mout was natuurlijk Maggie McNeil. Sjoukje van het Spijker. En Willem Duin was natuurlijk Big Mout. Ik zie een ster is een single van dit Nederlandse duo dus. Het is niet afkomstig van een van de weinige albums die ze maakten. Het werd korte tijd later wel de titel van een verzamelalbum voor dit duo. Ik zie een ster is een liefdesliedje over een twinkeling in de ogen van de ander na een fikse ruzie. Ik zie een ster was inzending van het Nationale Songfestival in 1974. En even later voor het Eurovisie Songfestival. Dat op 6 april in Brighton werd gehouden. Voor dat laatste werd een Engelstalige versie gezongen en opgenomen. Met de titel I See a Star. Deze versie werd derde, want de concurrentie was groot. ABBA won dit festival met Waterloo. Ik zie een ster werd de laatste grote hit van het duo. En een enige hit in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Beste mensen, het loopt tegen het einde van dit programma. Dat betekent dat ik zo plaats ga maken voor wat anders. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de programmering hier op dit fijne radiostation. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, zijn we weer terug met een nieuw programma van de Muziek Express. Ik laat je achter met twee platen. Zometeen een plaat speciaal voor Petra uit Zeeuws-Vlaanderen. Uit Axel. Ooit werkten we samen voor een lokale omroep. En was eigenlijk deze plaat altijd op de locatieuitzendingen een must om te draaien. Peet, speciaal voor jou. Cloud en Substitute. Een plaat uit 1978. En tot die tijd een plaat uit 1981. Stond er 13 weken in, waarvan 2 weken nummer 1. 10 oktober van het. Oktober 1981 kwam die binnen. Dit is Elvin Stardust en Pretend. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Hiya.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De meer muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van één ingang en één contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken

0: omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4:00 's middags in het Dommelhuis.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.